0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: gevuld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is 1,5 week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen 2 Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is 1,5 week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen 2 Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergen. 10 minuten vertraging.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer heb je nu 10 minuten vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spits dan tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich er nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. Dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur oponthoud.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33 Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk.

0: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spits dan tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het
3: Radio America met de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maastricht heb je bij Boxmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht.
5: Hey, psst. Hey, wakker worden, joh.
6: Goedemorgen.
5: De sound van de week.

kunnen zijn dit. David Bowie, Blue Jean. Welkom bij de lekkerste sound van de week. Jacobs in de ochtend. Het is woensdag 17 juni alweer. Straks hebben we weer weetjes, herkende tekst en raad de plaat. En nieuws en natuurlijk de wake-up call plaat. De officiële wake-up call plaat. Die ervoor moet gaan zorgen dat je wakker bent en wakker blijft. David Bowie. We gingen terug naar 1900.

zeer groot succes. Blue Jean is een aanstekelijke mix van rock en pop. En ja, die typische Bowie-uitstraling heeft het een beetje. Ja. Enigszins stijlvol en altijd herkenbaar eigenlijk. Opvallend was de videoclip trouwens. Die kan ik mezelf zo niet voor mijn geest halen van Blue Jean. De plaat wel uiteraard. Maar goed, opvallend was dus die videoclip waarin Bowie zelfs een dubbelrol speelde. De clip die groeide uit tot een soort van minifilm van ruim 20 minuten onder de titel Jazzin' for Blue Jean. David Bowie schreef het nummer zelf en liet zich inspireren door de energie van de rock en vooral de roll. Kortom, de rock and roll uit de jaren 50. Maar dan verpakt eigenlijk in een modern jaren 80 jasje. In Nederland haalde Blue Jean een van de mooiste noteringen in de hitlijsten. En het nummer is nog altijd een vaste waarde op radiozenders die de beste classics draaien. Heerlijk toch? Goed, wat gaan we doen vandaag? Ik heb het je net al verteld. Straks ook weer herkende tekst en raad de plaat. Ja, we hebben nieuws en natuurlijk voor dadelijk die wake-up call. Ja, die ligt er ook niet om. Die is lekker, die wake-up call. Ja. Het is ook weer een dag vandaag. Of je er wat aan hebt, weet ik niet. Het is vandaag de dag van de publieke dienstverlening. Nou, ben je er ook weer van op de hoogte, denk ik altijd maar. Goed, Radio America Rotterdam. Tot aan de klok van 10 uur ben ik bij met Jacobs in de ochtend. Dus we gaan samen koffie drinken, een broodje eten en al dat soort dingen meer. Oh!

zijn om 9 uur begonnen met Jacobs in de ochtend. Ja, ja, lach er maar om, ja. Het was een heerlijke plaat van Dayton. Ik heb nog even wat kort nieuws voor je. In Amsterdam is vandaag een staatsbezoek van keizer Naruhito en keizer in Masako. Hoi! Van Japan, die is van start gegaan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen het Japanse keizerspaard tijdens de officiële ceremonie op de Dam. Het driedaagse bezoek staat in het teken van de langdurige vriendschap tussen Nederland en Japan. Nou, laten we die vriendschap zo houden. Ja, vind ik wel heel prettig eigenlijk. Verder staat Nederland nog steeds stil bij het tragische verkeersongeluk in Zeeland. Waarbij vorige week 3 kinderen en een schooldirecteur, directrice om het leven kwamen. In verschillende plaatsen worden herdenkingen gehouden. En

Ja, het blijft maar aandacht trekken. Oranje is het toernooi begonnen en supporters die kijken uit naar de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal. En het Verenigd Koninkrijk, hè, dat verbiedt het gebruik van social media door kinderen onder de 16 jaar. In Australië is zo'n verbod eigenlijk al sinds december van kracht. Meer landen hebben zo'n plan op tafel liggen, maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt. Dus ze kunnen dit verbod eigenlijk niet echt onderbouwen. En dat is toch wel nodig, hoor. Wil je dus een verbod instellen, dan moet je het kunnen onderbouwen van het hoezo en het waarom. En ja, je moet het aan kunnen tonen. Zo simpel ligt het.

The Last Waltz. Daarvoor hadden we trouwens nog Dayton en The Sound of Music. Heerlijk, hè? Fijne plaat hoor, ja. Straks jouw weerbericht. Er zijn voorspellingen op dit moment gaande dat ze beweren enigszins al dat we richting een hittegolf gaan. Van 31, 32, lokaal zelfs 33 graden. Dus het is weer alles of niks, hè? Ja. We zaten in niks en we gaan nu naar weer alles toe. Veel te heet, joh. Veel te heet. Nou ja, smeer je goed in als je daarin loopt of weet ik veel wat. En doe rustig aan, hè, tegen die tijd. Ja. Wat het weer vandaag gaat doen, ik ga het je straks vertellen. We hebben ook nog herkende tekst en raad de plaat. Die herkende tekst en raad de plaat, ja, die geef ik je meestal nog een keertje van tevoren. Hè? En die ga ik nu doen. Dus ja, luister even goed en kijk of je die tekst herkent en weet welke plaat erbij hoort. Wil je blijven? Oké. Okay? Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als die jongen met die rozen. Want dan stort de hele droomwereld in. Jij was, zoals we dat noemden, het materialistische type. Maar daar heb je nu nog weinig last meer van. Jij bent nu net zo idealistisch als ik. Maar hoe wil je het in godsnaam anders dan? Enig idee welke plaat het is. Enig idee. Dus wil je blijven oké? Okay? Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als die jongen met die rozen, want dan stort de hele droomwereld in. Jij was zo.

Hoe wil je het in godsnaam anders dan? Nou ja, vertel het me. Hoe wil je het anders dan? Van welke plaat is dit de tekst? Een oudere plaat is het. Een oudere plaat. Nederlandstalig. Het is dus niks vertaald, maar... Straks ga je hem horen. Ja. Eerst Barry Gibb. Is voor jou Shine Shine.

0: Ochtend met nu het weer.
1: Er zijn wolkenvelden en er is een kleine kans op een enkele bui. Vanmiddag neemt de buienkans af. Er wordt de UV-index 7 gehaald. En dit betekent dus dat je tussen de 10 en 20 minuten kunt verbranden. Het wordt maximaal zo'n 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg. Dus hey, houd er rekening mee. Het begin van het warme weer is begonnen.

want die was 19 en die vond dit helemaal te gek. Helemaal te gek. Goed, als je er klaar voor bent, luister en huiver. Herken deze tekst en raad welke plaat het is. Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als die jongen met die rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals we dat noemden, het materialistische type. Maar daar heb je nu nog weinig meer van over.

0: vertel ik me nog één keer. Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als die jongen met die rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals we dat noemden, het materialistische type. Maar daar heb je nu nog weinig meer van. Je bent nu net zo idealistisch als ik. Maar hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ja, dat is hem. Uit 1966. Oh, de grootste protestzanger van Nederland.
1: Wil je blijven?

Maar toch een beetje met argus ogen aangekeken. Oh, fotograaf? Ja, ja. Fotograaf. Ik werk voor mijn geld. Goed, we gingen terug naar 1966 met herkende tekst naar Raad en Plaat. Maar naar een van de meest iconische protestsongs uit de Nederlandse popgeschiedenis. Armand, geboren als Herman George van Loenhout. Klinkt wel heel erg van adel en zo, hè? Ja. Het scoorde een enorme hit met Ben ik te min. Het nummer werd... het vertelt eigenlijk het verhaal van een jongen uit een eenvoudig milieu... die verliefd wordt op een meisje uit een zeer rijkere familie... maar niet wordt geaccepteerd vanwege zijn afkomst. De zoon groeide uit tot een lijflied voor een generatie... die zich afzette tegen sociale verschillen en gevestigde normen. Opvallend is dat Armand de teksten schreef vanuit zijn eigen ervaringen... en gevoelens over klassenverschillen in de samenleving. Hoewel het nummer aanvankelijk door sommige radiostations werd geweerd, belachelijk, vanwege de rebelse uitstraling, heerlijk juist, werd het juist daardoor alleen maar populairder. Ruim 60 jaar later blijft Ben ik te min een klassieker die nog altijd wordt meegezongen. Dus daarvoor heb ik ook een kleine verwachting dat jullie thuis ook hebben mee zitten zingen natuurlijk met deze plaat. Hij

Nu ik Jacobs in de ochtend zeg, heb ik zo'n idee dat ik daar straks Tom's lunchbreak gezegd heb. Ik weet het niet zeker hoor. Moet ik, de opname binnenkort van de radio even terugluisteren? Want ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Hey, heb je toevallig nog een luchtgitaar ergens liggen in jouw nadere omgeving? Ik zou zeggen, pak hem erbij, want er komt wel gitaargeweld. Oh, lekker jongens.

0: hoop dat je wat vond. Ik hoop dat je wat vond. Ja. Mocht je vandaag de zon ingaan, smeer je goed in, hè. Ja. Want er zal over 20, 30 jaar een zeer grote kans zijn op huidkanker. Smeer je goed in. Ik heb nog geen plaat voor je. We leven in welzijn. Als we marzel hebben. Ben ik er morgen ook weer. Ja. Maar misschien heb je dan wel helemaal geen marzel. Dat je denkt van, luister alsjeblieft toch, fan. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Dat kan, dat kan. En dat mag ook. Dat mag ook. Bij mij wel. Tussen 9 en 10 morgen ben ik weer bij je. We gaan eruit met Ashford Simpson en Solid. Het is een albumversie. En het duurt iets langer, maar die kunnen we niet helemaal draaien tot aan het nieuws. Maar goed. Hey, succes ermee en tot morgen.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
3: Goedemorgen, het is woensdag. Dit is Op de Koffie. En nu komt Mo.

Een nacht als deze van Mo. Ja, en als een Nederlandse cent is goed, dan wordt het hier gedraaid bij Radio America. Het is momenteel 10:05. Lekker door met een nummertje van Wayne Tune. Hier is The Dance All Days.

Q and Dance Hall Days. Ja, het is een heerlijk nummer, mag ik wel zeggen. Hij heeft er maar een paar gemaakt, maar dit vind ik één van zijn beste nummers. Door met een nummertje van Holly Johnson. Oh nee, Holly Valens. Holly Johnson, nee. Holly Valens en Kiss Kiss. En dat wilde zeggen dat dit nummer eigenlijk is van Taika. Maar later heeft zij het ook nog een keertje op plaat gezet. Maar dan wel in de Engelse uitvoering.

Pony Pointer. Heaven must. Heaven send you. Ja, je kent haar wel natuurlijk van de Pointer Sisters. De drie gezustertjes. Ze is er helaas niet meer, maar haar muziek, ik blijf het draaien.

Heaven must, heaven send you. Ja, je zal toch maar 3 dochters krijgen. En papa zit te hopen. Ah, waar blijft mijn zoon? Ja, helaas, die was er niet bij.

Sander en Home Waker. Ja, die ken je er natuurlijk ook dus hebben. Je bent een huis bouwen en je breekt ze ook weer op. Nou ja, goed, dat maakt allemaal niet uit. We gaan lekker door met Nene Sherry. Hier is The Man Child.

Léon Rodriguez. Bada bada, bere bere. Nou, leuk nummertje. Lekker zomers. Ja. En ik heb gehoord dat de zomer er wel weer aankomt, hoor. Ja, zeker weten. Aan het einde van de week zou het zo'n beetje rond de 25 graden moeten zijn. Nou, ik hoop het wel. Ik ben het een beetje zat met die regen en die wind. Ik denk dat Alba er ook zo over denkt.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Radio Amerika.
3: Radio Amerika.

Better Times. Lekker ouwtje van, ja, hoe moet ik het zeggen, Cliff Richard. Uit 1969 alweer. Nou, dat is een hele tijd geleden, ja. Even door naar ons eigen kikkerlandje. Lekker gezellig nummertje van Willeke Albetti. En zij hebben het over haar ome Jan. Luister maar even naar haar.

0: maar dat was zijn pensioentje hoor.
1: Vraag om jou.
0: Ja.
1: Dan ben ik weer bij.
0: Ja, ja. Ome Jan die gaf kindjes alles, oh jee. Nou ja, goed. We gaan lekker door met... Even kijken.

Daniel Zahuleka. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal met het ene nummertje samen met Ad Visser. Presentator van Avro's Pop-Pop. Ja, we horen niks meer van hem. En dat is echt wel jammer. Olivia Dean, Baby Steps.

Oppo, Baby Steps, Olivia Dean. Ja, het koffieuurtje, dat zit weer helemaal op, mensen. Ja, nee, de koffiepot is nog niet leeg. We hebben trouwens geen koffiepot, we hebben verse bonen. En ja, nou ja, hierna nog een uurtje natuurlijk tussen koffie en lunch. Maar eerst even dit nummer nog van Boudewijn de Groot. Hier is Jimmy.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind.
0: Radio Amerika met
1: tot
0: de ANWB
1: Radio-nieuws.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordertunnel een kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Het kost je 10 minuten. Op de A28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord 3 kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtauto zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, bij Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de N267 Drunen richting Andel, bij Andel heb je nog een 30 minuten vertraging.

Hit the Wall. Gracie Abrams. 6:11. En welkom. We zijn er weer, hè, met tussen koffie en lunch. En we gaan lekker dit uur ook heerlijke muziek voor je draaien. De beste, de mooiste en de lekkerste. Bananarama en The Cruel Summer.

Ja, en die Cruel Summer, ik zou eerlijk vertellen, die komt weer aan hoor. Ja, aankomende weekend gaan we weer lekker zweten. Op het strand of waar je ook bent natuurlijk. Want het wordt weer rond de 30 graden. Oh, even uitblazen. Alesso en Tilo.

Alesso en The Heroes, Wiggles V. Ja, lekker. En ook samen met T-Love natuurlijk. Ja, de volgende man, hij heet eigenlijk Rick. Nou ja, hij heet geen Rick, hij heet Richard Paul Ashley. En met dit nummer stond hij maar liefst in 25 landen op nummer 1. Hij heeft ook nog andere hits gemaakt zoals... ja, even kijken hoor. Cry for Help. When I Fall in Love. En nog veel meer. Hij is trouwens ook radio.

Rick Astley. Never gonna give you up. Ja, hij is muzikant en ook radiopresentator. En dat is gekomen doordat er een collega tegen hem zei: je kan beter zanger worden, want je zingt zo ontiegelijk mooi. Maar ja, hij had altijd de microfoon. Dus ja, dan houden we het ook een beetje op. Hè. Dan horen de mensen het natuurlijk niet. Mary G. Blige en de Family.

James en Bobby Purify en I'm Your Puppet. In deze man staan met twee nummers in onze hitlijst. I Just Might en deze Risk It All van Bruno Mars.

En deze man hoeft zich eigenlijk helemaal nergens geen zorgen meer om te maken. Bruno Mars en Risk It All. Een heerlijk nummertje. Laat ik even van mijn slaap. Ah, maar dan gaan we dit.

0: Ja, ja.
1: Een lekker nummertje van. Kalimba. Ja, hij komt eigenlijk oorspronkelijk uit Mexico. Ja, en hij wordt toch een beetje gezien als een Afro-Cubian. Ja, de bubbelbad. Hoe is het mogelijk?
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Zomjux en Dark Before Dawn. Ja, in het begin vond ik ze niet zo heel erg goed, maar de laatste tijd vind ik wel dat ze een hoop heerlijke nummers maken eigenlijk. Weet je wie dit is? Luister goed. Crywolf, zeg je dat? Wat? Ja, natuurlijk. Dit is AHA. Nee, dat is niet om mensen uit te lachen, maar zo heet de groep gewoon. Dat heb ik jou eerder verteld. Might I left the city? Dankjewel.

Ringo Starr. En die kennen we natuurlijk ook allemaal uit The Beatles. Maar dit was zijn solo singeltje. En de Photograph. Ja, een ander nummertje. Dat komt eigenlijk uit ons eigen landje natuurlijk. Maar ik durf hem eigenlijk niet te draaien. En ik weet niet wat ik daaraan moet doen. Jij bent het leven voor mij. Ha, nou ja, oké. Vooruit dan mij. Hier is Willy, Alberti en André Hagen.

0: je kan met mij zeggen wat je wil natuurlijk. Het waren natuurlijk wel twee topartiesten uit de Nederlandse hitwereld. Willy Alberti en André Haas.
1: Hey Fonsie.

Luis Fonsi en Demi Lovato. Es jammer, la culpa. Lekker nummertje, hè, jongens. Hè. Ja, dat allemaal. Ja, het wordt echt warm aankomende week. Ik zou maar eventjes de airco weer uit die kast halen. En in de staande zou ik hem zeker aanzetten. Want het gaat echt warm worden. En vooral in het weekend. Ik heb gezien tussen de 33 en 35 graden. Oeh, Ilse de Lange. Something good. Nou, something good. The sun is something good.

Something Good, Ilse de Lange. Ja, en tussen koffie en lunch zit er weer helemaal op. Het was me een genoegen om deze afgelopen 2 uur lekkere muziekjes voor je te draaien. Hierna Hans de Knecht. En vandaag moet ik even 1 dingetje zeggen. Geen René van Aalst tussen 1 en 2. Want hij is lekker even op vakantie. Dus even een uurtje geen DJ.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na 2 anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer. In het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

0: aus Deutschland. Wie bitte? Aus Deutschland. Ja, natuurlijk. En ze was druk met de Silver Convention. En ook solo ging het lekker voor Penny McLean. Dan gaat ze met Lady Bump.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.

Michael Jackson. Jawel, tuurlijk. En ja, noem het maar zijn tante. Diana Ross. Diana Ross hier met het haar zo in het bos. Ja, daar gaat twee grootheden op één plaats, zullen we zeggen. Het was The Wiz Musical 1978. Ease on and down the road. Lekker terug van de middle of the road. Lekker terug in een grijs verleden. Plaatjes van toen, die nog lang niet zijn versleten, joh. Die zitten nog steeds tussen je oren, weet je wel. Nou, je hoort ze terug. Lekker luisteren.

Wat een heerlijke muzikale tijd hebben we toch beleefd eigenlijk in de jaren 80, lieve luisteraars. En de Dotjes. Ja, nou goed, we kwamen ze regelmatig tegen. En zelfs vandaag weer terug op de radio met All the Roses. Zometeen vanuit het kleine theatertje. Heel klein piepklein studio. Nou ja, er zit wel een hele grote kantine bij natuurlijk. Maar sowieso een fijne van achter de keuken.

0: Het padje.
1: Zullen we nog zeggen taco en pudding on the ridge.
2: Een fijne van achter de keuken voor.
1: Ja hoor, zomer, zon, zee en mooie goudgele stranden, vrienden. Waar ga je heen deze zomer? Of blijf je gewoon lekker thuis in ons eigen

0: nog niet gekker worden?
1: Kopje

Dan maar even een splitsing van de middel of de rood. Ja, tuurlijk kwamen we terecht bij splitsing en Wind and Zeilen. Als je je toch voor te veel in een bepaalde zomer, dan ga je gewoon lekker zandkastelen bouwen met je vrouw en kinderen. Is ook leuk. Het ging over het, de Noordzee onder andere, maar je hebt ook mensen die vertrekken richting het zonnige zuiden.

richting Spanje. De Knecht is er een voorbeeld van natuurlijk, hè. Severs hoor je weer. Everybody wants to rule the world. Dit is de Middle of the Road Show. Kom naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Ik vind het enorm leuk dat je luistert vandaag. Gewoon de hele dag, wat? De hele week aan je toestel. Even terug naar Duitsland.

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Is er nog koffie?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
2: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig?

Is er nog iemand staande bij op dit kanaaltje? Luisteraar en blij. Dat ben jij. Dat vind ik leuk. Gezellig toch? Give me a break. Maar dan geheel vrij verzonnen, vrienden. Daar gaat de Ritchie Family uit heilige vervlogen jaren. Alleen maar plaatjes van toen. Alleen maar plaatjes uit een grijs verleden. Plaatjes worden voor straatjes. Muzikale hoogstandjes ook. Natuurlijk van eigen bodem. Die vrolijke Amsterdammer. Zijn naam is René Vroeger. Met één.

0: Lekkere muziek. Uit de tijd toen Miami Vice nog op tv was.
1: Ja.
0: Dat waren Sarge en lieve vrienden. Het was Steve Harrington en Feel So Real. In jouw middel op de roadshow. Mensen. Van voor naar achter, van links naar rechts. En opeens kom je hem tegen.

Luis Astensio. All around the world. Nog even het Live Aid spektakel naar voren halen. Weet je nog? Begin jaren 80. Nou, dat was wat. En twee podiumtijgers vonden elkaar. Het waren David Bowie en Mick Jagger.

Het is een moeilijke vraag, hè? Wat deed jij in de zomer van 69? Vorige eeuw wilde gestaan. Ik weet het niet meer. Hi, the longer side here. Heel lang geleden. Maar wel lekker. Dat hij er toch nog even op terugkomt. Onze grote vriend Brian Adams, de Summer of 69. Luisteraars, lieve mensen, welkom op deze avondklok. Was me weer bijzonder gezellig en heel leuk. En ja, toch wel weer een lekker gemoed ook, hè. Dus gezellig saampje zo op de radio. Wat een feest altijd ook. Nou, hè. Wat legendarisch. Het radiotoestel. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het opnieuw. Maar sowieso, veel plezier met mijn lieve andere collega's. Zometeen aan de andere kant van het hele uur.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer: in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, zijn bij Rotterdam Overschiet twee rijstroken dicht en dat kost je een kwartier. En op de N267, Drunen richting Andel, bij Aalburg heb je een kwartier vertraging.
2: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
3: Goed genoeg voor jou.
2: Dit is Radio Amerika.

0: gevuld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg, die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer: in het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en dat zorgt voor 10 minuten vertraging.
3: Hey, goeiemiddag, Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

het is even niet anders. Ik ga hem straks even gratis voor de liefhebbers. Het is aangevraagd door Marjolein. Marjolein vroeg dat plaatje aan en zou die alsjeblieft willen draaien in een van je shows. Ze schrijft op mijn Corrie en Rekels, huilen is voor jou te laat. Ja, bam, ze doet het licht uit, komt daar meteen weer achteraan. En voor de rest, ja, heel veel Nederlandstalig zie ik. Chané, ben je gek? Ja, nee, ik ben niet gek. En Adriaan Persons ook nog met Zoals ik doe. Nou, hier is hij voor jou, Marjolein. Corrie en Rekels, huilen.

Zo is dat. Korte metten door Corrie en de Rekels. En huilen is voor jou te laat. Ja. Corrie Konings, fantastisch. Babs, en doe het licht uit.

eigenlijk wel een klein beetje stomme hobby eigenlijk dit. Hè? Dat is, dan zit je voor de kat. Nou, het is niet helemaal voor de kat. Sofie ook doet voor jou natuurlijk als luisteraar. Maar het is wel een rare hobby. Dan zit je tegen een beeldscherm aan te babbelen. Ik heb het al meer gezegd. Heel vreemd. Want er zijn van die dingen. Sade, ben je gek, hoor je net. The Main en Mr. Wives nu met Leaf in 5.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een half

0: Stanley. De Airplay Mix was dit van nou, Max. Ja, Max, don't have sex with your ex, weet je wel. Ja, dat soort dingen.
1: Dit is Afternoon Delight.
0: Wat zie ik? Jan Smit zo meteen. Oh.
1: Met Patrick Vijfhuizen.
0: Nou. En Roy Orbison ook nog met She's a Mystery to Me.

0: Robinson.
1: Ja, een soort, ja, ze noemen het een falset stem. Ja, ja.
2: The fun flashback is coming your way.
1: Fun hebben wij, zo is het. Tate McRae, Regard en Troye Sivan nu met...

is de 2009 versie hoor. Het is, ja, dat is even wat anders dan de jaren 90. Eind 80, begin jaren 90 kwam die uit de eerste keer. We Peppa Girl Rappers en We Rule. Dat was de rollator discoplaat voor deze keer.

0: Mark. De Wie Papa Girl Rap is... Goh, ja, ik zit er nog steeds over na te denken. Het is allemaal een aparte versie, hè? Ja.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music
0: and more. En dit is wel zo'n mooie classic. I Don't Stop Believing van Journey. Als je het luistert, dan is het ook echt een waargebeurd verhaal. Een meisje dat de dromen nagaat en uiteindelijk in de prostitutie belandt. Lois Lane hoor je ook nog straks met Qualified. Bedankt voor het luisteren.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar één land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skrepetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skrepetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden 2 verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen en dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten.
3: Oh!

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht en ook de oprit op de N57 naar de A15 richting Europoort is dicht. Dat levert lange files op de A15 zelf natuurlijk. Bij Rozenburg eigenlijk tot Spijkenisse, ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, Rotterdam-Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, is de vertraging ook meer dan een uur. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 drie kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Culemborg is de vertraging een half uur. En opvallend veel vertraging vanmiddag ook op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Daar nu 40 minuten extra reis.
2: Altijd en overal. De beste muziek. Op jouw Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al 1 miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een 3e truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jessegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer 1 miljard euro in de Oekraïnse productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen zijn de afritten Brielle dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs 30 minuten. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook 1 uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met 30 minuten extra reistijd door slecht asfalt.
4: Hey, goedenavond. Non-stop muziek. Radio Amerika.
5: You're not the answer. You're the problem, baby. But I gotta have you now. And I don't mean maybe. 'Cause for a man like me, you are the place.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen. In beide richtingen zijn de afritten Brielen dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Er staan nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Brielen. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte, zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Brielen nog steeds dicht, naar de N57. En verder nog een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade.
0: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
3: Meer radio.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog vertraging aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Brielen en Spijkenisse is de vertraging een kwartier. De andere kant op zelfs een half uur vertraging. En dat komt omdat in beide richtingen de afrit Brielen nog dicht is. Daar is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld en ze zijn nu aan het opruimen. Daardoor ook file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne bij Geervliet. Daar sta je ook nog 10 minuten in de file.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag bij weinig

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan...

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomer.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk...